0: is reeds bekend dat canola-verbouwing in Suid-Afrika een gouden toekomst het. Die ander goeie nieuws is dat droeland canola-cultivars ook nou beskikbaar is.
1: Met de verteenwoordiger van Australië gepraat en sê, hy wil net ons producenten plaaslik geluk wens, wat dit wel doen, want Australië is hulle nog nie so ver gevorderd nie.
0: So sê Piet Lombard van die Weskaapse Departement van Landbouw, ons het tydens Nampo Kaap met hom hieroor gesels. Taba en Joni Ankoli en vriende se veiling vind op 3 Oktober plaas en Bernard Swanepoel vertel ons meer. Verder is Johan van der Berg, oudergewoonte terug met weer vooruitsigte en Chris Derksen met vleispryse. Donderdagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.

0: I'm on fire. Die laaste volledige week van September, so dis die snitte wat goed gedoen het vroeër die maand wat hierdie week te mekaar te staan kom. Wat een maak dit tot by môre. So wat een wil jy moet ons volledig speel wanneer ons nog een hekkie oor het. 45889 R50 per SMS is dit Boney M, is dit Bruce Springsteen.
1: Op die laaste vrijdag van September begin ons jou werksweek groet terwyl ons saam kuier. Ons sluit hierdie week sy joune na 11 af met die speelhuis van Margaret Collison. Dr. Delande Rode is op sy pos om jou vrae te beantwoord en hoe gaan dit met jou kind om 10:30 en een keer 'n maand maak ons van Antoinette Pienaar se kruie kennis gebruik en 9:30 kom vertel sy wat jou lewer nodig het na die winter. Moenie intussen misloop nie vrijdag 25 September van 9 tot 12.
2: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker. Nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Diskem, Flix, Tykelot en by mannahealth.co.za.
3: Jy kry twee soorte sake eienaars. Sake eienaar A, oftewel Sandra, betaal haar personeel betyds. Elke keer. Sake eienaar B, oftewel Belinda, stuur boodskappe soos Ouens, julle word Vrydag betaal op die laatste Saterdag. Sandra weet presies wat inkom en uitgaan. Belinda kyk na haar balans en vra, O orde, wat gaan hier aan? Die verskil, Sandra het 'n Standard Bank besigheid oortrokke fasiliteit met toegang tot fondse wanneer sy dit nodig het. Belinda, bera haar geld onder die matras. Watter sake eienaar wil jy wees? Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op. Dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. B&V's geld.
4: Skop daai skoene uit en skud dit. Elke vrijdag met Mike Reggie Philander. En natuurlijk, wie het wat gebring? Is dit Reggie of is het Jaco? Skud het, elke vrijdag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernacht.
5: Kraakvers Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

0: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, vooral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. Een natuurlijke gel, wat die brandgevoel vinnig en effectief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Kliks, apteke, Takealot en online by mannahealth.co.za.
1: Waarom kant kies as jy albei kan sien met Samsung en Celsi? Dit is een foon, twee perspektiewe en oneindige maniere om kreatief met die Samsung Galaxy Z Fold uit te wees. Kry dit op 'n Elevate 2 Plus kontrak vir R1599 per maand vir 36 maande. Besoek vandag nog die winkel of bel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 2 November. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see, Celsi.

En dit was een van Mozart se fragmente vir horing en orkes, KV494A. En nou speel John O'Connor die nocturne van John Field. Die eerste komponis het geleef van 1782 tot 1837 en was vir die grootste deel van sy volwasse lewe in Rusland gestasioneer.

0: De ene Ambache het 'n wals van Donizetti uitgevoer. Alhoewel hy meer bekend is vir sy operas, het hy ook graag solo klavierwerke gelewer en selfs werke vir vier hande.
1: Hallo almal, ek is Wouter Kellerman, fluitspeler en wenner van 3 Grammy-toekennings. Jy luister na Musiekbonbons op RSG.
0: Kom ons luister nou na die derde beweging uit Mendelssohn se simfonie nummer 5, ook bekend as die Hervorming Simfonie. Vladimir Ashkenazi lei die Duitse Simfonieorkes van Berlijn.

En dit was die derde beweging uit Mendelssohn's vijfde symfonie. Philippe Entremont gee nou sy weergawe van Mozart's variaties op die Franse melodie wat as Twinkle, Twinkle, a Little Star bekend staan.

Philippe Entremont het enkele van Mozart se variasies op Twinkle Twinkle Little Star gespeel. Ons sluit musiekbonbons af met die Agnus Dei uit Zelenka se eer aan die moeder Maria. Mooi bly verder.

apart met de brief van mijn hand. Al die pad van Wolmer aan de stad. Ik voel al die ink uit die brief uit taal.